0: FM 104.3, Radio Tokpa, la radio partenaire.
1: Akwesin kurugoji ojukodo alopade. Dede. On se met gane, yagosi, jesu anyan.
2: Konesi pelu don.